0: Ja, wat zeg je van Olga op 2026 voor televisie en telefoon naar toe, hè?
1: Tjatjoe! Of heb je...

Magazine on Paradise 98 FM. Ja, wat zeg je van World Cup 2026 door televisie en telefoon naartoe, hè? Tjetjoe! Of heb je...

0: Ja, wat zeg je van World Cup 2026 door televisie en plafond naartoe, hè?
1: Tjetjoe! Of ja,

single Paradise 98 FM. Ja, wat zeg je voor World Cup 2026 voor televisie en telefoon op de

Sing on Paradise 98 FM. Ja, wat zeg je voor elkaar? 22-6 voor televisie en telefoon naar toe, hè?

Paradise 98.5. Ja, wat zeg je voor elkaar? 2026 door televisie en telefoon naar toe, hè? Tja, tja. Of ja.